Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Pietje en Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A30 Barneveld-Ede, die is dicht tussen de A1 en de afrit Barneveld-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. En daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28, dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A30 vanuit Barneveld naar Ede is tussen de A1 en Barneveld Noord afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn bezig met bergen daar al. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht, onder andere over de A1 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
3: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
3: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaak een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Barneveld op de A30 in de richting van Ede. Bij de aansluiting met de A1 is de A30 in de richting van Ede dicht. Althans, voor verkeer dat vanuit Apeldoorn komt aanrijden. Verkeer vanuit Amersfoort kan wel gewoon de A30 op bij Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein en de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het Congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken. Het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van €30.000 beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van €12.500 per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BMW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten op de A1. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langs op de A1 Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is dat 7 kilometer door bergingswerk. En dat kost je een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En de N225 wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Tussen Den Treek en de A28 4 kilometer. Vertraging is er ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A50 Arnhem-Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BMW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang, vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag beter dan de afgelopen dagen. De zon schijnt met enige regelmaat in Lelystad. Er komen ook een paar wolkenvelden voor. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden best aangenaam. Vanavond neemt de bewolking toe. Met veel bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 12. Morgen is het minder fraai. Ik verwacht tot de avond overwegend veel bewolking. In de ochtend en middag komt een paar buien voor. De zon breekt slechts af en toe door. Ondanks de wolken en buien komt de middagtemperatuur een fractie hoger uit dan vandaag. In het weekend is het licht veranderlijk, maar best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord heb je 5 minuten tijdsverlies. En op de A50 richting Arnhem doe je er tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BMW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang, vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn is tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en je hebt nu 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. De andere kant op de A50 richting Arnhem, staat er een file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Hier doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is deze week de radio.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen doe je er tussen Dodewaard en Andelst 5 minuten langer over. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen. En over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang, vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem wordt een spoedreparatie uitgevoerd op knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is daar dicht. En daardoor 9 kilometer file vanaf afrit Hoenderloo, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Dank u. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn 10 minuten vertraging bij afrit Hoenderlo. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem wordt de spoedreparatie uitgevoerd op knooppunt Waterberg. Daar is de linkerrijstrook dicht, zodoende 9 kilometer file. Vanaf afrit Hoenderlo rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang, vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A1 richting Apeldoorn doe je er tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 5 minuten langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Afrit Hoenderlo en Afrit Schaarsbergen heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar... geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A6 van Muiden naar Lelystad. Door een ongeluk heb je bij Lelystad zo'n 10 minuten tijdverlies. Het rijdt ook langzaam op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. En ook daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer, het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang. Veel files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging, maar op de A1 heb je een kwartier oponthoud. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens sta je 10 minuten in de file bij Zevenaar. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartiertijdverlies voor de afrit Elspeet. Er staat ook een pechgeval. Verder sta je bijna een kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140-keuringen.

0: En slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog. 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in volle gang met de meeste vertraging op de A50... van Arnhem naar Os, tussen Heteren en Ravenstein. Daar ben je bijna 20 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je voor knooppunt Valburg 5 minuten in de file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. En op de A6 van Muiden naar Lelystad sta je bij Almere in 3 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen, en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de 3 voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang, vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog een kwartier in de file op de A12... van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. De A50 is het druk, van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Renkum heb je 10 minuten oponthoud. Verderop bij Ravenstein sta je nog eens een kwartier vast. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je 10 minuten in de file tussen Elst en Lent. En op de N784 heb je ook 10 minuten oponthoud. Dat is van Terlet naar Arnhem tussen Velp en Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in het midden van het land staat nog in de file op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Renkum heb je 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Heteren en Ravenstein is de vertraging nog eens 20 minuten. Op de A1 rijdt het nog langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het ook nog langzaam tussen Elst en Lent. Vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente moet werk gaan maken van een nachtvisie. Het uitgaansleven in Lelystad moet namelijk een boost krijgen. Er is door de gemeenteraad afgelopen week een aanjaagsubsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld en een structureel bedrag van 12.500 euro per jaar. Bas de Reus van Pro Lelystad noemde bijvoorbeeld opties als een openluchtbioscoop, een clubnacht in een oude garage of een silent disco aan de kust. Het college van BNW koos ervoor om geen budget beschikbaar te stellen, omdat het initiatief volgens hen uit de markt en het bedrijfsleven moet komen en over het algemeen melden zich er maar weinig initiatiefnemers bij de gemeente. Dinsdag heeft de PVV een voorstel ingediend waarin staat dat er haast gemaakt moet worden met het verbeteren van de voetbalvelden in Lelystad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor. Omdat veel velden er nu slecht bij liggen, wordt de bespeelbaarheid negatief beïnvloed. In maart stuurden de drie voetbalverenigingen, Unicum, Batavia 90 en SVL 67, al een brandbrief naar de nieuwe gemeenteraad met de vraag om meer en betere velden en structurelere investeringen en accommodaties. En het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren, zo meldt Omroep Flevoland. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiervoor een motie gesteund. Volgens Mooi Lelystad duurt het veel te lang. Vooral als je nagaat dat het donkere fietspad al sinds juni 2023 geregeld op de politieke agenda staat. Terwijl de Partij van de Dieren zich zorgen maakte om de nachtrust van dieren, gaf Eelco Schrijver van de VVD aan dat hij toch liever luistert naar de vrouwen die aangeven een onveilig gevoel te hebben op dit soort paden. Daarbij voelde de PVV zich natuurlijk weer geroepen om te benadrukken dat een asielstop en remigratie volgens hen nodig is om een echte oplossing voor de veiligheid te creëren. Het fragment van de week komt deze keer van de hand van Lily Frank. Dat is het pseudoniem waaronder Marijke Jansen schrijft. Haar specialiteit ligt in sprookjesachtige romantische fantasy voor jongeren en volwassenen. Hierbij laat ze zich inspireren door sprookjes, klassiekers, mysteries en de realiteit. Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een fragment lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind best aangenaam in Lelystad. Het weerbeeld is wel wisselend. Eerst kan een enkele bui ontstaan. Vanavond blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. Vannacht is het meestal grijs bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen hebben we met name in de ochtend en middag de paraplu soms nodig. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Toch is de temperatuur in de middag ietsjes hoger dan vandaag. In het weekend is het best warm. Wel is het veranderlijk, met vooral zondag een paar buien. Zaterdag blijft het lange tijd droog en is het veelal vriendelijk met geregeld zonneschijn. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Alleen op de A50 is het nog behoorlijk druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Vertraging is een kwartier. Op de A325 staat ook nog file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken.

0: Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

En voordat je het weet is het alweer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Daar komen de 2 uur bij je. Met louter en alleen lekker disco geweld. Hele mooie remixen zoals je als opener al hoorde. Het nummer September, hoe toevallig dan ook. Earth, Wind and Fire. Wel een speciale remix uit 2013. Die RKL remix. Door niemand minder gemaakt dan Rob Layman. Een grootheid op het gebied van het maken van dit soort mooie remixen. Dat ga je nog meer horen. DJ Seas gaat voorbij komen. Weer met een hele mooie remix van hem. Meestal zo rond 7:30. En we hebben Peter Slaghuis ook in het eerste uur zitten. En natuurlijk is hij er weer bij. Ron Bunschoten met de Summix Mix. Nummer 9 alweer. 9 weken dat hij dan bij ons is. Daar zijn we heel erg blij mee. Goed, we gaan gauw beginnen. Want per slotverrekening draait het vanavond ook weer om de discomuziek. Goed, we gaan naar een Nederlandse band toe. Want Nederlandse bands, Nederlandse zangers gaan ook voorbij komen. En die Nederlandse band luistert naar de naam Spargo. Elledriese Lillian Day Jackson. Dat waren de dame en de heer aan het zingen. Hun grootste hit natuurlijk. Het nummer You and Me. Maar je gaat wel luisteren naar een speciale 12-inch disco mix uitvoering.

En ook dat ga je vanavond horen. Goed, zometeen, we kruipen langzaam richting 19:30. Gaan we naar DJ C's toe, maar eerst nog even naar The Whispers. En The Whispers scoorde hele grote hits met bijvoorbeeld It's a Love Thing. En het nummer And the Beat Goes On. En ik denk dat de liefhebbers deze ook wel kennen.

van de Whispers. Een beetje funky, mooi baslijntje wat er doorheen zit in het nummer In The Raw hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Misschien moeten we ook It's A Love Thing of And The Beat Goes On weer eens een keertje gaan draaien. Dat is een hele tijd geleden dat ik die gedraaid heb hier op de radio. Goed, we gaan naar iets totaal wat anders toe als je aan The Whispers denkt. We gaan naar Frankie Goes To Hollywood. Dat wel. De Relax Megamix by The Mixbusters. En deze is heel vrij, want je hoort niet alleen Frankie Goes to Hollywood. Let me check.

Een zeer fraaie, moet ik misschien wel zeggen, bijzondere uitvoering van een van de mooie hits van Freaky Ghost to Hollywood. Relax, ik ga me niet opnoemen wat je er allemaal tussendoor hoorde, maar heel veel bekende nummers kwamen er voorbij. Wel ontzettend knap gemaakt, deze megamix by The Mixbusters. Zo noemen de heren zich. We gaan wat verse werk draaien. Dat komt uit deze eeuw. En ja, ik moet zeggen, ik geloof een jaar of 7 oud. Maar ik moet eerlijk bekennen, als je zegt het komt uit 1984, geloof ik je ook. Cool Billion.

even niet opkomen wat het nou is, maar... Heerlijk. We zijn er tot 9 uur op deze lekkere disco-donderdagavond. We gaan naar DJ Cees toe. Onze radiovriend woonachtig in België, maar op een top Nederlander. En die maakt hele mooie remixen van bekende nummers. En dat doet hij al een aantal jaar voor mij. En deze komt ook van zijn hand. Het is er eentje van Patrick Cawley. Het nummer kennen we allemaal. Naast Do You Wanna Funk met Sylvester was dit ook een grote hit. Het nummer Menergy.

scoorde hij toch wel een aardige hit mee. De remix die je hoort is er eentje van DJC's. Wekelijks terugkomen zo rond 19:30. Meestal gaan we hem draaien hier bij Dance Classics. Radio Lelystad, daar luister je naar. De volgende bijzondere uitvoering. ABC, The Night You Murdered Love. En Chic met het nummer Good Times. Oftewel, AB Chic met The Night You Murdered Good Times.

is een zeer fraaie uitvoering van de band ABC. En het bekende Chic van de Nile Rodgers. The Night You Murdered Love was van ABC een hele grote hit. En Good Times van Chic. Later ook nog in de Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Zij er zo aan vast kunnen plakken. Je hoorde nu AB Chic met The Night You Murdered Good Times. En dat is een speciale uitvoering van STR featuring JT Reich. Zegt het jou wat? Mij zei het helemaal niks. Maar het kon wel bekoren, deze uitvoering. Leuk gedaan. Over leuk gesproken, het is weer zover. Ron Bunschoten met zijn Summit Mix Part 9. Oftewel, nummer 9. De Retro Classics en Modern Jams. Wat ga je horen in willekeur van volgorde? 9.9, All of Me for All of You. Jelly Bean met Richard Derbyshire. Coming Back for Home. E.G. Daily, welbekend, Say It, The Answering Service, Call Me, Mr. Telephone. Dan Hartman komt voorbij met We Are The Young, The Total Contrast, kennen we ook al met Hit and Run. En ook Michael Johnson met Burning Up. Hoor ik je straks na de berichten, het nieuws en zo, hoor ik je voor het tweede uurtje hier bij Radio Lelystad Dance Classics. Maar nu eerst Ron Bunschoten met zijn Summit Mix.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook

0: opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

Aga Khan. Onze opener van het tweede uurtje Dance Classic zie bij Radio Lelystad. Begon ooit als Roever samen met Aga Khan, later solo gegaan. En een van haar leuke platen is toch wel deze. This is my night. Met recht, dit is mijn avond. The extended version. Oftewel, een hele mooie 12 inch. Welkom bij het tweede uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad. We zijn er nog tot 9 uur. Mooie uitvoeringen gaan er voorbij komen. Nederlandse productie gaat voorbij komen. Disconet gaat voorbij komen. Zo illegaal als de pest in het verleden. Maar tegenwoordig zijn het wel juweeltjes. Mooi, en dat was deze opening ook van Aga Khan. This is my night. Goed, we gaan lekker starten met die Nederlandse productie. Peter Slaghuis, de mixer, remixer, kan je een beetje vergelijken met Ben Librand. Alleen het grote verschil is, Ben Librand, ja, die is nog stil druk bezig. En Peter Slaghuis op veel te jonge leeftijd overleden. Heeft het nummer van Richenel bij de horens gevat, het nummer Temptation.

Nederlands productiewerk. Weet je nog wat de grootste hit was van Louis Chanel? Dance Around the World. Deze ook al bekend, het nummer Temptation. Speciale uitvoering vanavond hier bij Duitse Classic Radio Lelystad. Ja, de remix van niemand minder dan Peter Slaghuis. En die heeft ook al een mooi werk afgeleverd. Met regelmaat komt hij voorbij hier bij de Dance Classics. Straks nog een hele mooie van Imagination. Een hele mooie remix, een street mix, zeg maar. Van Disconet. Ja, dat is ook een zeer fraaie. We gaan van Peter Slaghuis, oftewel Richie Nel, door met James Williams, oftewel D-Train.

0: Music and Your One For Me. Toch wel de meest bekende, denk ik zo.
1: Alhoewel.
0: De fans van die train zullen deze ook wel herkennen. Keep Giving Me Love. Tja. Dan hebben we nog ruim een half uur te gaan hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 ben ik er. We gaan naar iets recenter werk van de Diplomats of Soul samen met Incognito en zangeres Imani. Een heel mooi nummer. Eigenlijk een oudje in een wat nieuwe jasje, het nummer Brighter Tomorrow.

heerlijk nummer van de Diplomats of Soul. Samen met Incognito en Imani. Wat verse werken met Brighter Tomorrow. En ook dit klinkt alsof het gewoon 20, 30 jaar oud is. Tot op de dag van vandaag wordt dit soort heerlijke muziek gemaakt. Vaak onbekende artiesten die toch even terug in de tijd gaan met dit soort nummers. En we draaien ze graag hier bij Dance Classics en Radio Lelystad. We gaan naar The Flakes toe. Wie zeg je, Martin? The Flakes. Het nummer ken je denk ik wel. Het nummer Sugar Frosted Lover.

heerlijke disco's op de donderdagavond. Zoals je wel gewend bent. Per slot van rekening het oudste radioprogramma van Radio Lelystad. Van de Flakes met Sugar Frosted Lover gaan we door naar een Disconnect remix. En dat noemen ze dan de street mix van niemand minder dan de band Imagination.

het Disconnect label met die aparte remixen en mixen erg populair was, kon je een Disconnect Remix Greatest Hits album kopen. Deze komt van het album nummer 5, Volume 5. Het zevende nummer, Imagination, met de Street Mix, de Disconnect Remix uitvoering. En een aantal hits van Imagination hoor je voorbij komen. Het is tijd voor Daniel Sahuleka, een mooi Nederlands product met Everybody Feel the Groove, de 12-inch uitvoering.

eigenlijk wel een beetje een vergeten plaatje, hoor. Daniel Sauleka. Wel een mooi Nederlands product. Het nummer Everybody Feel the Groove. De originele 12-inch uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn er nog tot 9 uur. Dus nog een kleine 10 minuten te gaan. En we gaan verder met Natalie Cole.

Nico hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ja, fantastische zangeres natuurlijk. Heavy Beat, kan je wel zeggen. Dit nummer komt uit 1987. Die extended remix uitvoering van het nummer Jump Start. Ja, dochter van de beroemde jazzartiest Nat King Cole.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wiel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je weer een hele fijne donderdagavond. Je luistert naar Myron Mania en dat komt er mooi uit, want anders ben ik hier ook voor niks naartoe gekomen. Van 9 tot 10 ga ik je verwennen met mijn playlist. En daar komt het een en ander verder in voor. Je kent de nummers waarschijnlijk wel, maar ik hoop dat je ze leuk vindt in de tussentijd. En het ligt allemaal bij elkaar vanwege wat segmentjes die er tussen komt. Maar dat leg ik je wel gedurende de tijd uit. Is het niet duidelijk? Kom dan gewoon volgende week weer terug. Dan doen we het nog een keer. Maar weet je, without further ado, het belangrijkste is natuurlijk de muziek.

ze moeten vaker zulke intro's maken, als het aan mij ligt in ieder geval. Goed, we gaan er alweer lekker voor zitten. Ook komend uurtje heb je een hele hoop erin staan. Ik heb de Beatles voor je, ik heb Snow Patrol, Coldplay. Maar nu moet je het even doen met Queen, met I Want to Break Free. En je hoort mij zo weer.

0: Ik hoop dat je inmiddels al een beetje lekker wakker bent. We hebben net kunnen genieten van Let's Dance van David Bowie. En daarna, daarvoor natuurlijk, hadden we Queen. Ik kan er natuurlijk nooit genoeg van hebben. Er komt toch natuurlijk het hele leuke aan. Met het volgende segmentje is het ook een grote naam die misschien het een en ander heeft gepikt.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, want voor de Piraatplaat gaan we dus inderdaad kijken naar iemand die misschien even een beetje landje gepikt heeft met iemand anders een nummer of concept. En in dit geval is het de nummer van de Beatles die toch wel een klein beetje nagekeken moet worden. En ik laat je weten waarom. Want het komt eigenlijk van Chuck Berry af met het volgende nummer.

Ja, je hoort hier dus You Can't Catch Me. En het is voornamelijk het melodietje die je hier hoort. Want het is een stukje sneller. Je zou het eigenlijk niet denken, maar het komt eigenlijk hier dus vandaan. Van Chuck Berry bedoel ik eigenlijk. Het is een stukje slomer gemaakt. Alleen deze editie kennen mensen toch wel het beste. Come Together van de Beatles.

0: Highly Suspect met Lydia en daarvoor natuurlijk Come Together van de Beatles. We hebben het lekker opgeschud en ik hoop dat je lekker zit te luisteren, want we zijn al 24 minuten onderweg. En ik hoop dat je er lekker doorheen komt. En anders heb ik nog wat een en ander klaarstaan hoor. Ik ga je wel vertellen wat jij dit weekend kan doen.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, want er zijn dingen te doen, hè. En er zijn leuke dingen te doen. Hele fijne dingen waar jij misschien naartoe wil gaan. En hetgeen wat ik hier voor je heb gekozen... is ook gewoon terug te vinden op de Corneel-website. Ga daar vooral ook even naar kijken om verder te zien wat er aan zit te komen. Want het is echt leuk. Aankomende vrijdag heb je namelijk de Wildfires. Heb je, met de support act Platypus. Die namelijk klassieke rock met een beetje blues, een beetje funk gaan spelen. Ik heb ze eventjes op Spotify geluisterd. En man, het klinkt wel echt lekker hoor. Het is een vrij nieuwe band. En ik ga er ook vanuit dat het de support act dat verder is. Klinkt in ieder geval lekker. Zeker een aanrader voor je vrijdagavond. Dus dat is morgen al, hè? Let erop. Daarnaast is er op zaterdag niets anders dan Lelystad 2026. En daar loopt het helemaal uiteen, hè? Je hebt namelijk Billy Dance, Yara Fate, Mojo Fire, Verhaven, DJ Pablo en DJ Dave die daar het een en ander aan muziek komen verzorgen. En ik moest het dus even doorheen kijken van, wat wil ik je laten horen? Er zijn genoeg opties verder te doen. Ik heb daar voor deze keer in gekeken. Iets wat niet direct bij mijn genre past. Maar ik vind de stem toch zo lekker, hè? Dus ik wil je deze even meegeven. Dit is namelijk Yara Faith. Samen met een boy en Piotr. Met Zo Niet Mij.

0: Oh, wat zou het toch fijn moeten zijn om bij een Snow Patrol concert te zijn. Wat een lekkere opbouw zo, joh. Echt heerlijk. Je zou bijna vergeten dat het nummer bijna 6 minuten duurt, joh. Maar ja, jij hebt genoeg tijd, toch? Je luistert hier toch gewoon lekker naar Radio Lelystad.
1: De dagplaat.
0: Ja, de dagplaat. Dan gaan we gewoon naar een plaatje kijken die toevallig is uitgekomen op de dag. Of 30 jaar oud is geworden, of gewoon een hele speciale gebeurtenis op die dag heeft. Nou ja, in dit geval sla ik echt met de hamer op de kop, want dit is toch gewoon lekker, hè? Without further ado, je hebt hier gewoon Smells Like Teen Spirit, want die is op 10

0: We vliegen er alweer lekker doorheen. Het is nog maar 17 minuutjes dat ik je even mag verwennen op de radio. We hebben net lekker kunnen luisteren naar de hardest part van Coldplay. En daarna, of daarvoor natuurlijk, Smells Like Teen Spirit van Nirvana. We gaan er goed doorheen. Het outrootje gaat lekker door. En dat betekent dat ik hem zo kan doorzetten. Wat mooi uitkomt, want...
1: Lelystad Dance Event.
0: Natuurlijk een gejat stukje van het Amsterdam Dance Event. Zij kunnen het wel organiseren met de knaken die ze ervoor hebben. Ik niet. Ik heb dat budget er verder niet voor. Ik kan één nummertje kan ik voor je doen. Maar dat betekent wel dat ik wat lekkers voor je moet uitzoeken waar je lekker op kan dansen. En in dit geval kan ik bij Avicii kan ik nooit mis. Maar deze is leuk, omdat deze niet alleen maar van Avicii is. Je hoort hem er wel in. Maar hier heb je ook Nicky Romero met I Could Be The One.

0: Ik hoop dat ze de avond heeft overleefd. We hebben het geluisterd naar Selby van Chainsmokers. En daarna... jeetje, ik blijf het doen, hè. Laat maar gewoon zitten.
1: Standje Plankgas.
0: Ik hoor al aan mezelf. Ik had koffie nodig of ik moet ook gewoon naar huis. En dat moet jij eigenlijk zometeen ook doen. Ik hoop in ieder geval dat je dan dat er zometeen ook voor je opzet. En als je dit gewoon lekker in je vrije tijd op je vrije avond aan het luisteren bent... dan ja, dan laat ik gewoon even je hart sneller kloppen. Maar dat maakt verder niet uit, want dat betekent alleen maar dat je een gezond hart hebt, toch? Ja... ik moet niet zoveel willen. Weet je wat? Ik laat je gewoon in ieder geval even luisteren naar Linkin Park met Faint. En dan kom ik zometeen heel even met je terug met nog wat andere verrassingen. Afgesproken? Goed. Ik ben er, Zoe, voor je.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wiel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteits

0: station in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden.